Ik verafscheid mij van jullie voor dit moel waren en mocht jullie ook waren erloden dat nächste moel ons toe te heren. En we worden ons ook vrijen, want we jullie aan onze godsdienst begrijzen worden kennen. En daar staat in Kampo 22 Blomen Uurt, zondag zo morgens klok 9, zondag schoel en klok 10 de hauptgottesdienst en dan klok 6 de oefenversammlung. Onze aanschrijf S-Box 248, wacht hem ook Chihuahua, Mexico 31500.

0: The clock is 12.
1: Ek sê Hilda Friesen, en die brood van ons leven van deel is uit Apostelgeschicht 16:10, wo dat sagt, als hij, Paulus, de Vision nu gesehen had, versucht wie fuß nach Macedonien te komen, wils wie nemen an, dat de Haar ans dohan geroopt had, dat Evangelium te predigen. En de nächste deel wel wie eine wichtige Tiet in Paulus sein Leben betrachten. Dort wie die Tiet, wo hij anfangt, Europa dat Evangelium te brengen. Bad Nüto, wir sehen Arbeit bloß in Asien gewast. Sehen Plan wir, mit sehen Dienst in Asien wiedergehen, aber der Heilige Geist leitet nicht to. Eine Nacht hat er eine Vision. In dieser Vision stund ein Mann von Macedonien feram in Prachat. Komm Eva nach Macedonien und halb uns. No dieser Vision sein, mögen Paulus und seine Mitarbeiter Fußreit zum nach Macedonien reisen. Sei wir in Eva zeigt, dat de Haar an de Hand geroopt had. Hast du mal even nou gedacht wat de Unterscheid tussen Weltmenschen en God zijn Kinder is? God zijn Kinder stonden op een vaste grond waarvan de Weltmenschen nicht kennen. Ze kennen so weinig davon, dat wann een Gottes Kind van een Überzeugung redt, je leven ze bloß dat ze een Droom gehad haben oder sich wat uitgedacht haben. Wann wer sagt, ik weet dat mijn zinden verjeefd zijn, zijn de weltmenschen. Dat is niet mogelijk, dat iemand weer zo'n weten kan. Wanneer zegt, ik weet dat ik door zie hoe de harmie hebben wil, zegt de welt, dat zijn bloos laadgeweerd. Nee, dat zijn niet bloos laadgeweerd. God zijn kinderen hebben een gewisheid. Paulus en zijn medarbeiter zijn een klare bijspel daarvan. Hij wird ganz überzeugt, dass hij beropen wird, das Evangelium zu predigen. Hij wist, dass hij nicht in Asien blieben soll, aber hij wist nicht, wo hij hingehen soll. Und dann geeft de Haar am diese Vision, und dann wir am de Weg ganz klar. Hij musste eine Zeit lang lernen, was hij diese Überzeugung kriegt. Nu wist hij, wo wen hij nicht in Asien blieben soll. Sein Raubleidam nach Macedonien. Als hij zijn medarbeider van deze vision vertaald, stemden ze alle dat het van Haren weer. De Pfarrer zegt, dan verzocht wie fuß naar Macedonië te komen, wils wie nemen aan dat de Haar ons doorheen geroopt had dat Evangelium te predigen. Zo'n kracht, zo'n toevertrouwen en gewissheid wordt een haft van een weet dat het de Haar is die einem geroopt heeft zijn arbeid te doen. Abraham hat so eine Gewissheit, als er Ur verleiht. Ein Daunt, wo sei er seine Angehörige am Versuchten anders zu bereden, er wisst, dass er Haar am Leiden deid. Elia hat auch so eine Gewissheit, als er nur den König Ahab ging, und da nur den Rief erkriegt, und von dort nur Sarpat. Nicht jeft uns jeder Fried in Gewissheit, als wann wir weiten, dass wir krank dort sind, wo Gott uns haben will. De Weg, den ik dan go, is God zijn Weg. Hast du zo'n Gewissheit? Weetst du ganz genau, dat deine Sünden verjeefd zijn en dat du krijg door bist, wo God die haben wil? Wann de Bibel ons dat zo klar leren dat, lot keinem die zijn, dat du dat nicht weiten kost. Wie kennen ons ganz sicher zijn, dat onze Sünden verjeefd zijn en dat wir door zijn, wo God ons haben wil?

Nu de achte vers en dat vijfde kapitel in Jakobus. Blijft je ook geduldig? Bestedigt je nog harte? Dan dem Herr zijn jegen wordt es dicht bij je komen. Wie Christen zullen immer met de waarheid wandelen dat dem Herr Jezus zijn komen niet wie af is. Eindelijk zullen we zo leven als wann dit ans laatste dag is in deze wereld. Wie zijn eeuwigheidschingen, vriend? En wie zullen jede dag leven met dort im Sinn? Nee, in de vers. Doet nicht moeren, brede, ene jegen dem andere, dat je nicht gerecht worden. Tjik, de rechter staat al verre der. Dort wird zeer zum Schemen zijn, wann de Herr Jesus in de Entrückung komen wordt, wann du oder wer immer als een Christ doorsetzen andere rechter deist, en du met eenmaal holstig, ver dem Herr Jesus stonen musst, en hij die rechter wordt. Wat Jakobus zegt, is, mag zeggen dat dien in het huis in ordning is. Mag zeggen dat met dien leven alles in ordning is, verdem dat hij kämpft, wils hij wordt dat in ordning stalen, want wie dat niet zelfs doen, nu in ons leven. Dat is zeer wichtig. Tiende vers. Breder, neemt de profeten als een voorbeeld voor lieden en geduld, die aan de Heer zijn nomen gereed hebben. Behoud, de profeten im Oude Testament zijn een voorbeeld voor ons. Derweg moesten de veel lieden, want ze aan de Heer zijn nomen, door dat volk reden. Mensheid heeft niet veel wat geändert voor God, zegt dan, is mij zo. Wanneer we voor de Heer reden, dan worden de zonen zennen die dat niet bloos niet aannemen worden, maar die worden ons jegen aanzennen. Af de vers. Checkt, wie rekenen den je zegen die uitgeholen ha? Je ha van dem hierop je heert, en ha zien en je zene, dat de Heer zeer medlidend en erbarmend is. Ik weet maar zeer weinig van dem hierop zijn geduld. Ik ha je heert ervan. In hem is meest zo, wanneer een dag dat Hiob boek leest, dat de Hiob zeer ongeduldig wie leven als geduldig. En dacht, de Heer zag zijn leven aan als geduldig. Dat is interessant. Ik weet dat hij met de tijd geduld leert, en mij is zo dat is van wat Jakobus hier reed. Wie moeten nou dat eng van zijn ervaringen gaan, wat we zijn kennen hoe hij geduld leert, en met de tijd dem Heer ere deed met zijn geduld. Eenerlei is zo, en dat is dat in al zijn ervaringen hield hij zich vast aan dem Heer zijn erbarmen, en dat is wat dat we leren van nemen kennen. Nu is hier zo als een andere en dem Jakobus zijn gedanken en van wat hij schrift. Twaalfde vers. Ober even alles, mijn brede, doet niet schweren, niet bij hemel, ook niet bij de eerd, ook niet bij irgendein andere eet. Obelot jun jo zenne, en jun nee, dat je nicht unje je recht volle. Anders gezegd, vriend, wanneer du zeist, dat du wat verspreken deest, dat zal zo zenne, als wanneer du in een gezaadshuis een eid nemen deest, de waarheid te zeien. Al onze reed zal eindelijk zo zenne. Predje McGee vertaalde een geschicht van zijn voda. Die wir een dag naar de bank gegaan wat geld te leeren, zodat hij een geschaft abstalen kon. De banker had het zeer druk, en had bloos te McGee zijn vader gezegd dat hij dat geld nemen zal, en zijn vader had gezegd dat hij niet ongeschreven had. De banker had bloos gezegd dat wanneer McGee zijn vader zei dat hij dat betalen wordt, dat weer krijgt zoveel wert als wanneer hij een zadel ongeschreven had, en dat hij later zal aan komen en dat papier aan je schrijven. Jo, ons woord zal zo goed zijn als dat, vriend. Door zijn christen, dat is zeer schoon, dat ze gaan wanneer ze een eid worden nemen op een klampe Bibel, worden er woord niet eren, dat is schoon. Nu de 13e vers. Dat irgendwer mag je lieden, laat hem beden. Is irgendwer vrouw, laat hem dank leiden zingen. Tot ieder woord door wat je doet in een verzameling van je zongen wordt. Die zangleider zegt dan dat alle zielen u stijl zetten en vriendelijk checken. Maar wat we vielleicht niet weten is dat er zonen kunnen zijn
die eine sehr schwere Sache ab dem Hort hat. Und die sind da in der Versammlung und wollen jeden Wort von dem Herr hören. Da ist vielleicht ein Doktor, der eine sehr schwere Werk hat gehabt, hat vielleicht ein oder mehr sehr kranke Menschen gehabt, die bei dem Sterben wären. Oder da ist eine Frau, die ihr Mann verloren hat und die will jeden Wort Trost haben. Soll die nu auch still sitzen und freundlich checken? Mir ist so zu Tide verlangt wie ein Bett fehl, wann wir wollen haben, dass alle Menschen Seele immer freundlich checken. Da ist eine Zeit, wann Menschen ein deppet Lieder sind, dass wir mit denen beten sollen. Ich mein nicht zu sagen, dass wir niemals sollen Menschen abhätern, aber weil wir auch behaulen, dass da Menschen sind, die durch deppet Troubles gehen, und wir sollen dort wenst anerkennen, und für den beten, leben uns bloß zu ansagen, dass sie immer freundlich checken sollen. Ich hoffe, du verstehst, was ich mein. Wann wir froh sind, dann jo. Es ist eine gute Zeit, Psalmlieder zu singen, die dem Herr verherrliche. Da ist eine Zeit, Trostlieder zu singen, wann da was passiert ist in der Kirche, dort schwor ist. Jakobus hat mehr zu sagen von Sund. 14. und 15. Vers. Es ist irgendwer krank? Lot am die Älteste von der Gemeinde kommen, Lotte, und Eva am Bede, und am mit Eil und Salve an dem Herr sein Nome. Und dort Gebet am Glaube wird dem Kranken heile, und der Herr wird am abrechte, und wann er gesündigt haft, wird am dort verjeft worden. Da sind mehrere Christen manchmal, denen so ist, dass wenn sie bloß genug Glaube haben, dann können sie geheilt worden von irgendeiner Krankheit. Die Brücke dann auch folgen dieser Farsch, um so ein Glaube zu bestätigen. Mehrere Jahre zurück passiert da was in einem kleinen Dorf in Amerika, wo ein Vater ein kleiner Junge hat, der schwierige Zuckerkrankheit hat. Aber der Vater hat die Medizin weichgeschmettet, wie es hier sieht, der Herr wird dem Jungen heilen. Er hat den Glauben dafür. Aber der Junge starb. Dann sieht der Mann, dass der Herr wird dem Jungen vom Tod abweichen, weil es dem wir eingesolft worden. Aber dort passiert auch nicht. Ich lief von heute, dass der Herr irgendeine Krankheit heilen kann. Aber dort erst nicht immer sein Wille dort zu tun. Freund, nicht bloß dort. Wann du lebst, dass es Gott sein Wille ist, dass jeder Christ, der krank wird, soll geheilt worden, der glaube, dann wird eine Matte zu dem Entschluss kommen, dass so ein Christ niemals sterben wird. Wils am wird geheilt worden von irgendeiner Krankheit, die er trieben wird. Aber wie weet er, dass Sünd nicht so ist? Die Bibel sagt, dass es bestimmt ist von Gott, dass alle Menschen einmal sterben worden. Gott hat Menschen Weisheit gegeben, Medizin, Utefinger,